0: goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalderd.
1: De Hartsavonden en de Spreek. Groothalderd.
0: Terug van weg geweest. The dog.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

ben de weg kwijt. Hij is de weg kwijt. Frank Boeien uit Nijmegen, Nijmegen. Ja. En de wereld. Als je dat in 2010 live deed, volgens mij was dat een opname van Pinkpop, hè? Ja, ik weet het niet meer exact, maar het was wel een mooie opname in elk geval, hè? Goedemorgen, het is zaterdag geworden. We zijn 8 augustus. Frank Boeien en de wereld. En daarvoor nog eventjes Tony Scott, hè? That's How I'm Living. Uit 1989, vorige week overleden. En ja, het is nogal veel rook, hè? Bij de regio Rotterdam-Zuid. Afgelopen zaterdag, het is nog steeds niet geblust. Vanmorgen de Maastunnel werd ook vanwege de rook eventjes afgesloten. Ja, kon al wel weer open, dat weer wel. Maar toch, er was veel rookontwikkeling. Volgens de veiligheidsregio halen graafmachines nu puin uit elkaar. En die hoopjes, die kan de brandweer vervolgens weer gaan blussen. En er komt veel rook en stank vrij, wat weer kan leiden tot overlast in de wijk Oud-Charlois en in het zuiden van Rotterdam. Ja, de rook van de brand die afgelopen vrijdag uitbrak is nog ver te zien. Bewoners in de omgeving die hebben ook een NL-alert gekregen. 50 tot 100 ton afval zou vlam hebben gevat. Ja, de brand trok afgelopen vrijdag veel kijkers. Een woordvoerder van de veiligheidsregio die riep ook iedereen op om naar binnen te gaan en niet buiten naar de brand te gaan kijken. Maar ja, dat doen mensen automatisch. Hè. Als er wat te beleven is, bam, dan staan ze er. Dus niet alleen bij brandjes, maar ook bij ambulances en bij de politie en zo. Iedereen gaat kijken. Het gebeurt altijd. Doe je niks aan. Maar ja, de politie en de brandweer die vroegen in elk geval Rotterdam niet te gaan kijken. Want ja, dat belemmert weer het werk van de hulpverleners. Hè? Ja. Goed, nou, het is nog niet uit. Er wordt nog geblust. Dus de grote vraag is, zal het nog uitgaan vandaag? Want ja, puin en afval, hè, een afvalberg. We hebben het niet over een kilootje, nee, 100 ton afval. Dat heeft vlam gevat, dus ja, dat is aardig aan het doorbranden, denk ik. Ja, er zijn heel wat mensen overleden. Hè? Nou ja, we hebben het natuurlijk allemaal gehoord, hè? Peter Faber is dood. Tony Scott natuurlijk, hè, vorige week plotseling overleden, ook weg. Maar er is nog een man overleden, William Orbit. Hij is 69 jaar geworden. Hij werkte tijdens zijn carrière samen met heel veel artiesten. Onder andere U2, All Saints, Blur en ook Madonna. Want daar maakte hij het album Way of Light, oftewel War of Light voor Intimi mee. Ja, op Instagram staat al te lezen met diepe droefheid. Ja, delen we mede dat op 23 juli 2026 thuis is overleden. William Orbit, ja, hij zal enorm gemist worden door ons en door zoveel mensen wie het leven hij heeft geraakt met zijn muziek. Nou ja, William Orbit was het gestoorde genie van Madonna. Staat bekend om zijn werk als producer. En ja, hij had een unieke sound en dat gaf hij ook aan Madonna. En daardoor scoorde Madonna dus met onder andere Way of Light erg hoog in de hitparades. Hè? Ja. En dat was dit liedje onder andere, hè? Rest in peace dus, William Orbit.

Het wonder van de liefde, oftewel de Miracle of Love van de You Whip Mix in de 80s remix als tweede liedje wat je voorbij hoorde komen. Hè. Goedemorgen, het is voor de wekker wakker tijd. Het is zaterdagmorgen, 8 augustus. Ja, het is vandaag een speciale dag. Het is de internationale kattendag, de World Cat Day. Ja, deze dag is een soort dierendag, maar dan alleen voor katten, waarop ze extra verwend worden. Ja, in 2002 is het opgericht door middel van een internationaal fonds voor dierenwelzijn en verschillende dierenrechtenorganisaties. Ja, is leuk. Hier in het Van Vliethuis hadden we 3 katten. We zien er nu maar 2 voorbij komen. Ja, 1 kat is spoorloos verdwenen. Dat heet Spotje. Spotje is weg. Ja, Spotje is weg. Waar zou die zijn? Misschien wel aan een ander baasje. Dat kan natuurlijk. Er is trouwens wel een andere kat bijgekomen, want die komt ook regelmatig hier in het Huizen van Vlietius een brokje halen of een hapje en een snapje. Dat is Chico. Ja, dus vandaag extra aandacht voor katten, hè. Dus mocht je een kat thuis hebben, dan mag je hem vandaag eens extra gaan verwennen. Hè? De Werelddag voor de Katten. Hier is Roger Whittaker. Uit de musical Cats.

Mooi gedaan, deze dag toch. Sound of Silence, Big Breath. Moet hierbij. Voor de lekker wakker. De zaterdag-editie. Het is maar dat je het weet en niet vergeet. Ja, we kijken even naar het nieuws. Ja, even de handen buiten het bootje. Had ernstige gevolgen voor bezoeken van Walibi Holland in Biddinghuizen. Een jongeman uit Duitsland die is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. Zijn vinger raakte afgelopen woensdag bekneld tussen de boot en de vaargeul, zo meldt Omroep Flevoland. Hij schreeuwde het uit. Het slachtoffer zou wel de rit hebben afgemaakt. Het personeel merkte bij terugkomst van de jongeman wat er gebeurd was en heeft de attractie ook onmiddellijk gesloten. Ja, de ambulance kwam met spoed naar het attractiepark om het slachtoffer te behandelen. De vinger was tot aan het bot verdwenen. Ja, de attractie was technisch in orde en ging natuurlijk weer open. Gisterochtend gebeurde dat. Walibi die zegt dat bezoekers volgens de veiligheidsvoorschriften hun handen binnen het bootje moeten houden. Ja, het attractiepark onderzoekt desondanks of er voldoende is gedaan om bezoekers op de regels te wijzen en of de veiligheidsvoorschriften zijn nageleefd. Ja, dat zie je ook wel vaak hè, bij achtbanen of bij loopings of weet ik veel wat, dat mensen de handen altijd helemaal omhoog doen. Ja, waarschijnlijk is dat wel veilig, maar ja, ik vind dat toch niks hoor. Ik heb zoiets van, als je bijvoorbeeld in zo'n ding zit, hou je handen binnenboord. Want je weet natuurlijk nooit wat je tegenkomt, hè. Ja, vooral doen ze allemaal je handen omhoog. Vooral als ze naar beneden gaan. Er zal maar iets zijn, een obstakel waar je met je hand tegenaan komt. Nou, dat is niet mis. Nee. Ja, het is trouwens bij Cambuur, een van de ploegen waar ik toch wel een warm hart voor heb, is een grote teleurstelling. Ze hadden een kansloze nederlaag tegen Excelsior. Ze hebben 0-4 verloren. Ja, de Vriezen hadden zich meer voorgesteld van hun rentree in de Eredivisie. Want ze mogen dus nu ook weer in de Eredivisie gaan voetballen. Ja, Cambuur speelde vrijdag zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie in 3 jaar. Ook was het de eerste Eredivisiewedstrijd van Cambuur ooit in het Kooistadion, dat in 2025 werd geopend. Zo was er voor de Friese stiefkoppen volledige reden om uit te kijken naar het duel met Excelsior. Maar ze hebben het dus verloren. Ja, met 4-0. Helaas. Het is jammer, maar helaas. Maar ja, goed, het is maar de eerste wedstrijd, hè, dus kan natuurlijk nog van alles gebeuren. Hè. Goed, even kijken naar het weerbericht. Het begint vandaag met zon. Er is ook nog hier her en der, vooral in het noorden, nog een mistbankje. De zon schijnt vandaag uitbundig. De temperatuur aan de kust is rond de 24 graden. In het zuiden, Zeeuws-Vlaanderen, een groot deel van Duitsland, is het 28 graden. De komende nacht, richting zondag, is er wat sluierbewolking. Dan wordt het 32 graden. Dus morgen wordt het net even iets warmer. Hè? Ja, dus vandaag kunnen we alvast een klein beetje gaan wennen. Hè? Voor de wekker wakker, het is zaterdag. De zaterdag editie van dit ochtend Radio Vuitton. En we zijn er

0: Kijk, wacht even, man. Ik hoor je niet zo goed, man.
1: Zaterdagmorgen, goedemorgen. Het is 8 augustus, de tweede uur voor de wekker wakker. Ja, het is druk op de weg. Het is onder andere druk op de A1 Amersfoort Amsterdam. Bij het knooppunt Muiderberg. Daar zijn werkzaamheden, dus mocht je daarheen gaan, dan is het even druk. Breda richting Rotterdam, druk op de weg. Aansluiten richting Gorinchem bij Geertruidenberg en Hooipolder. Ook bij de brug bij Gorinchem is de boel dicht voor zware vrachtauto's. En dat zorgt nogal voor vertraging. Ook bij de brug bij Gorinchem wordt toch redelijk aan de weg gewerkt ook. Hè? Dus pas op. Amersfoort richting Zwolle. Bij Weesp is een ongeluk gebeurd. Er zijn bij Hoenderlo wegwerkzaamheden. En Zonzeel, Zethovenbos bij Waalwijk. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De oprit is dicht op de A59. Dordrecht, Papendrecht. Daar is het ook druk. Verwachte eindtijd 21 april volgend jaar. Want daar wordt ook aan de weg gewerkt. Dus dat duurt nog een tijdje. En tot besluit de N48 Ommen richting Hogeveen. Tussen Dedemswaard en Hoogpunt Hogeveen. Daar zijn wegwerkzaamheden. De verwachte eindtijd is 29 augustus. Ook voor, ja, dat duurt nog eventjes. Dan zijn de wegwerkzaamheden afgerond. Goed, voor de wekker wakker, de zaterdageditie. Op deze dag in 1992 staat er de tandarts Dr. Alban in de top 40. Hoog in de regionen in Europa. 7 weken lang met dit liedje. It's My Life.

0: vroeger zeiden ze nog wel eens, hè. Zonder boeren geen eten, want ja, daar komt het toch allemaal vandaan, hè. Goed, de boerenschroef van normaal bij Voor de Wekker Wakker op deze zaterdag 8 augustus. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, waterschappen in het westen van het Lage Land zien een toenemend aantal scheuren in dijken. In Zuid-Holland bijvoorbeeld moeten twee waterkeringen worden versterkt, omdat die door de droogte zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zal over een paar jaar worden aangepakt, maar het herstel is nu naar voren gehaald. Dat is nodig. Ja, volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in het Lage Land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. Het gaat met name om veendijken die extra gevoelig zijn voor de droogte. Ja, er is nog steeds een brand bezig bij het recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid. Die is nu onder controle. Ja, de brand trok afgelopen vrijdag veel bekijks. Naast het bedrijf waar de brand woedde, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Ondernemer Wim Belen die kocht het park toen nog Rivoli Rotterdam heette. Ja, in april op een online veiling. En daardoor werkte de ondernemer Henny van der Most meer dan 10 jaar aan de ontwikkeling van Rivoli. Ja, in mei werd het bedrijf achter Rivoli failliet verklaard. Dus dat zit er dus naast. Ja, de rook die is nog wel te zien. En die is ook nog te ruiken. Maar tot zover men kan zien, is het nog onder controle. Dus dat is wel een goede zaak, hè? Ja, en Nederlandse huishoudens tot besluit, die geven tijdens de extreme hitte minder geld uit. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit. En ABN AMRO die merkte dat er minder werd uitgegeven. Ja, tijdens de warme zomerdagen voor code rood werd nog volop genoten op terrassen. Maar ja, toen het zo warm werd, toen gingen mensen zelfs de terrasjes weren. Ja, mensen in het Lage Land trekken er graag op uit met lekker weer, dat zegt de onderzoeker. Maar als de extreme temperaturen komen, dan zie je dat mensen dat laten. Ja, en het rapport is duidelijk te zien dat tijdens code rood de uitgaven afnemen. Dus nou ja, het wordt dit weekend ook weer warm. Geen code rood, maar wel 32 graden. Dus er wordt wat minder uitgegeven bij de ondernemers. Vooral zondag, want dan wordt het 32 graden. Vandaag valt het nog mee. Maar ja, valt het mee. Rond de 30. Ja, dus het is warm zat.
1: Dit is de dagtopper.
2: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because the vision softly creeping

0: make me.
1: Ah, it's a memo. Jorda Dasha voorbij komen bij je voor de wekker wakker. Ja, het is vandaag Vaderdag in Taiwan. Ja, daar viert men vandaag Vaderdag. Het Berliner Bierfestival. Dat is nog dit hele weekend. In elk geval in Duitsland. In Berlijn uiteraard. Daar zijn allemaal steentjes. En allemaal bierbrouwers die daar hun bier presenteren. Het is de dag van de boeren in Tanzania. En het is vandaag het Angstburger Hoi. Friedensfest in Duitsland. Ja, het verlies wordt vandaag herdacht van de godsdienstvrijheid voor protestanten in Augsburg in 1629. En ik zei het eerste uur ook al, hè. Het is vandaag de dag van de kat, hè? Ja, het is een soort dierendag, alleen dan alleen voor katten. Dus je moet vandaag extra lief zijn voor katjes, hè. Hier is een oudje van Al Stewart. Yeah, of the cat.

was The Year of the Cat van Al Stewart. En we hebben ook nog een keertje een jaar van de kat. In China zijn dan elk jaar weer bepaalde jaren. Hè? Jaar van de geit, jaar van de koe. Nou ja, jaar van de kat hebben we natuurlijk ook een keertje. Hè? Goed, voor de wekker wakker. Welkom bij de ochtend Radio Vuitton. Het is vandaag natuurlijk zaterdag. Het is weekend. Het wordt vandaag warm, hè? Rond de 30 graden. Ja, gistermiddag was ik bij een iets minder leuk iets. Een uitvaart. Ja, afscheid nemen van iemand in je omgeving. En ik ben dan altijd benieuwd naar de playlist. Van welk liedje komt daar dan in voor? Hè? Nou, ik heb verschillende liedjes gehoord. Onder andere, ik werd net even getipt via WhatsApp, een bepaald liedje wat daar meedraaide. En heb je toch de drang om sommige liedjes te draaien? Nou ja, deze wil ik je zeker niet onthouden. Die was gistermiddag ook op deze uitvaart te horen. En dit was wel een emotioneel liedje, vond ik.

Muziek Safari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muziek Safari begint nu.

Ja, ja, we zijn begonnen. Welkom hier bij de Muziek Safari en Jason McHale-Lil, die zo namens mij It's Good to See You helemaal gemeend ook van mijn kant. Fijn dat je erbij bent en dat je met mij meewandelt langs dit muzikale paadje. We zijn eigenlijk al begonnen, maar gaan verder met het nummer Still Champagne. Een zeer persoonlijke en emotionele single van Davina Michel. Uitgebracht in dit voorjaar. En het nummer dat is geschreven naar aanleiding van een zeer ingrijpende gebeurtenis in haar leven.

Runaway Train van Judith Hill uit 2023. Ja, een krachtig eerlijk nummer over de inzet en de angst en de passie van haar leven als muzikant. En ook wel leuk om te weten is dat het nummer verscheen, of het uitgebracht eigenlijk, in de aanloop naar haar optreden op het Eric Clapton's Crossroads Festival, ook in 2023. Goed, verder met Sam Fender, Re-In Me In, een jazzy nummer van Sam Fender met Olivia Dean. En ja, begon als solo nummer op Fender's album People's Watching, maar het werd al heel snel een duet met Olivia.

Midnight in Moscow van Kenny Ball en His Jazzmen uit 1961. Dat dit is zo'n dikke 64 jaar oud, beste mensen. Een jazznummer gebaseerd op een Russisch lied, Moskouse nachten. En een historisch feitje, het werd ook symbool van de ontspanning tijdens de Koude Oorlog uit de jaren 70 van den vorige eeuw. Nederlandstalig nu hier bij de muzieksafari. Heb je even voor mij een nummer van Frans Bauer uitgebracht in 2003. En het werd een gigantische nummer 1 hit. Er stond een aantal weken in de top 40. En het is een heel vrolijk lied. Het gaat over een vrouw die het leven van de zanger aangenamer maakt.

I Should Have Known Better, de bekende popballad uit 1984 van de Schotse zanger Jim Diamond. Uitgebracht als de lead single van zijn debuutalbum Double Crossed. En het nummer bereikte in december 1984 de eerste plaats in de Britse hitlijsten. Weet je, Jim Diamond vroeg het publiek destijds om zijn nummer niet te kopen, maar in plaats daarvan de liefdadigheidssingle Do You Know of Do They Know It's Christmas van Band Aid te steunen. Nou, toch wel een hele aparte actie. Wat het heeft opgeleverd, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar goed, dat doet er misschien ook niet zo heel veel toe, zoveel jaren later. Verder weer met Nederlandstalig Martijn Buwalda. Dat is een Nederlandse zanger en liedjeschrijver. Sinds 2006 bracht Buwalda diverse albums uit met zelfgeschreven Nederlandstalige liedjes. En ja, weet je, zowel muzikaal als textueel banden zit hij ergens tussen kleinkunst en nederpop. Hij schrijft niet alleen voor zichzelf, maar ook met en voor andere muzikanten en artiesten. En zijn liedjes, ja, die gaan toch wel een beetje over het vangen van het leven. Nou, en dat is meteen ook de titel van zijn nieuwste single, Het Leven.

Miles Away, een recordnummer van de Keniaanse zangeres en songwriter Keti Matete. Uitgebracht in maart van het jaar 2024. Een lied dat gaat over het gevoel van gemis wanneer een geliefde mijlen ver weg is. Miles Away. Oh, I can't take it. I can't take it. Come back home to me. Dat zong ze hier voor jou in de Music Safari. Nederlandstalig weer van de bekende Vlaamse rockband De Mens. Die band werd trouwens opgericht in 1992, volgens mij. Nou, de speelfiguur zanger is Frank van der Linden. En ja, weet je, die band die staat toch wel bekend om hun no-nonsense rockmuziek met sterke, vaak melancholische of ironische Nederlandstalige teksten. Nu in de Muziek Safari, hun nieuwste single Ik wil niet dat je het koud hebt.

Ja, ja, we zitten weer in 2026 hoor. Viva Dream van Alex Horn. Een lekker nummer geschreven over het onverwachts vinden van intense liefde wanneer je het al had opgegeven. Ja, een beetje een autobiografisch nummer over zijn vrouw Goover Annan. Verder met The Lighthouse van Tessa Rose Jackson. Een nummer wat een beetje dient als het eerbetoon aan haar overleden moeder. Over de sterfelijkheid als thema, herinneringen en het doorgeven van het licht, de fakkel, aan de volgende generaties.

Ach ja, Love of the Common People, nummer uit 83, 84 volgens mij, zoiets ja. Uitgebracht hit van de Britse zanger Paul Young, afkomstig van zijn debuutalbum No Parley. Het werd wel een grote hit hoor in 1984 en stond ook nummer 1 in Nederland. Goed, we naderen een beetje het einde van de eerste etappe hier in de muzieksafari. Nou, we hebben nog wel een dikke 5 minuten te gaan hoor, dat gaat dus voor de rest niet om. Maar ik ga alvast even toewerken naar een korte pauze met een bak koffie en wat lekkers erbij. Laat ik mezelf eens een keertje verwennen, waarom ook eigenlijk niet. En dan zie ik zo dadelijk weer terug voor de tweede etappe van de muzieksafari. Het eerste uur gaan we er sowieso uit met Sammy Davis Jr. en Mr. Bojangles. Dus tot zo dadelijk.

0: Why can't you come back and dance? Please, Bojangles.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Uur na uur muziek.

Nou, het is helder en duidelijk. Tweede uur van de Muziek Safari is weer begonnen. Nou, fijn dat je er weer bij bent en dat je lekker met me meewandelt langs dit muzikale wereldje. We begonnen met Adico Pungo, een Italiaanse soul, funk en disco band. Opgericht in de jaren 90 van de vorige eeuw, 1993 om wel te zijn. En bekend vooral ook om hun covers van klassieke funk, soul en disco hits. Zoals Chic en Earth and Fire en Sister Sledge. Lekker begin. Goed, we gaan gauw verder met het volgende. En nou, weet je, dat is ook zo'n heerlijk nummer. Me and Bobby McGee, een iconisch postuum uitgebracht nummer. Een nummer 1 hits van haar uit dat jaar. Oorspronkelijk geschreven door Chris Christofferson en Fred Forster. Een country folk nummer. En nou, het werd opgenomen in 1970 en het werd, wat ik al zei, een grote nummer 1 hit. Komt ze aan, Janice.

Ja, ja, een heerlijk nummer hoorde je zojuist hier in de Muziek Safari. I'd Rather Go Blind. Een mooie blues soul ballad van Etta James over liefdesverdriet, toewijding. Het nummer ontstond toen James haar vriend Ellington Jordan in de gevangenis bezocht, waarna zij het medeschreef en opnam in de beroemde Fame Studios in Alabama. Terug naar deze tijd, dit jaar 2026. Het nummer Drive Safe van de Britse artiest Miles Smith. In samenwerking met Niall Horan. Een nummer, ja, weet je, die tekst die draait een beetje om het idee van een veilige reis en de band tussen mensen.

Het nummer Think van de artiest-producer Vanilla, uitgebracht augustus 2025. En goed om wel even te beseffen dat deze Vanilla niet te verwarren is met popgroep Vanilla uit de jaren 90 van de vorige eeuw. Bekend onder andere van het nummer No Way, No Way uit 1997. Of met de rapper Vanilla Ice. Ze zijn allemaal hele andere mensen. Goed, dat ook weer gemeld. Verder met Nederlandstalig hier in de muzieksafari. Voorbestemd een duet van de Nederlandse zangeres Luna en producer Russo. Een nummer uit augustus 2025. En ja, het lied dat handelt over verbondenheid en zaken die voorbestemd zijn in het leven.

Ja, ja, prachtig lied is dit, hè, wat je zojuist hoorde hier in de Muziek Safari. Theme from Harry's Game, bekend nummer van de eerste band Glenet. Uit 1982 geschreven voor de tv-serie over de Troubles in Noord-Ierland. En ja, het is uniek omdat het de enige hit in het Verenigd Koninkrijk is die volledig in het Gaelic is gezongen en die ook waarschuwt voor de zinloosheid van geweld. Gauw verder met het volgende item, dat is de Maxi Safari. Even eens kijken, ja, ruim 6 minuten. Legend of a Mind, een rocknummer van de Britse band The Moody Blues. Uitgebracht in 1968 alweer, beste mensen, op het album In Search of the Lost Chord. Nummer geschreven door flautist Ray Thomas, die ook de leadsong verzorgt.

Alan, dat was hem dan voor deze week. De Maxi Safari, de Moody Blues en Legend of a Mind was dat. Weet je, heb je wel eens van Rich Allen gehoord? Nou, het zou best kunnen dat dat misschien niet zo is hoor. Het is er helemaal geen ramp. Het is een gevestigde singer-songwriter uit Florida. Muzikant, bekend om zijn werk in folk, Americana. En ja, weet je, Rich Allen is ook een do-it-zelf muzikant. Die zichzelf gitaar en piano heeft aangeleerd om te bespelen. Hij heeft een lekkere single uitgebracht, het nummer What Would I Say?

Ordinary van Alex Warren, een lied dat beschrijft hoe alledaagse momenten bijzonder worden met de juiste persoon. Ze begon op 12-jarige leeftijd met zangwedstrijden en groeide uit tot een vaste waarde in het Vlaamse muzieklandschap. Ik heb het over Sabine Tiels, een bekende Vlaamse zangeres, singer-songwriter, carrière al van meer dan 30 jaar. Weet je, ze staat bekend om haar Nederlandstalige popnummers, haar ja, toch wel heldere stem en teksten. En ze heeft weer een nieuwe single uitgebracht en daar gaan we eventjes lekker naar luisteren. Macht der Gewoonte.

Bird of Paradise, een bekende bluesrock ballad uit 1983 van de Britse gitarist Snowy White, afkomstig van zijn toenmalige debuutalbum White Flames. Het werd ook meteen een van zijn grootste hits en bereikte in 1984 een mooie plaats in de UK Singles Chart. Nog even blijven. Dat is een niet zo erg lang geleden uitgebrachte energieke Nederlandstalige popsingle van Mo en Douwe Bob. Ja, weet je, een lekker fris uptempo nummer met een tekst die heel makkelijk meezingt.

Laila, een nummer van Eric Clapton, ook medegeschreven door drummer Jim Gordon uit het jaar 1970. Hiermee zijn we bijna gekomen aan het einde van de muzieksafari. Fijn dat je erbij was. Ik heb het graag gedaan en hoop je de volgende week weer te treffen. Dus wat mij betreft, graag tot de volgende week. Graag tot de volgende muzieksafari.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek.

0: Zometeen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Op de Zeedijk te Oostende.
3: Dit is de Vlaamse top 15.
2: Met een live publiek.
4: Zon, zee en strand en publiek. Vrienden, welkom. Dit is de Vlaamse top 15 voor week 32. We zijn in Oostende en we vinden het goed. We gaan er een leuk uurtje van maken. Verdwenen uit de top 15, Marlies. Ik zie de zomer vorige week op 15. We hebben deze week 7 dalers, 6 stijgers, 1 nieuwe en 1 plaat blijft staan op haar positie. Deze week op 15, vorige week 14, Feit,

0: Vamos a bailar op nummer 15 deze week. Vorige week 13, ook een plaatje gezakt. Nick Bernhard met Wachtzaal.
1: Hallo, ik ben Nick Bernhard en ik vind het fijn om in de Vlaamse top 15 te staan.

Komt dat tegen? Hij zit in de verkeerde wachtzaal, maar wij zitten lekker op de dijk in Oostende. Van 11 naar 13, K3. De zomer van Jola Lele.

0: Belgische DJ Frank met een leuke zomerse instrumentale. Je hoorde Fiesta, binnengekomen op nummer 12.
1: De zomerse top 15.
2: Ik zing telkens YOLO, YOLO, YOLO.
0: Dit is Phil Hunter.
2: Ik zing telkens YOLO.
0: Van 8 naar 11, hij zingt altijd maar YOLO.

0: van Meer met de Vlaamse top 15.
1: Nummer 9.
2: Hey, Gunter Neefs hier. Geweldig dat ik in de Vlaamse top 15 sta.

0: oprecht.
1: Vorige week stond hij 10 plaatsje omhoog op nummer 9, Gunter Neefs met Bluff, Bluff. Wat je zeker moet doen, mensen op het terras hier en ook mensen thuis, dat is onze website bezoeken.
2: Bezoek onze site en herbeluister dit programma. www.devlaamsetop15.be.
1: Ivan Verrelli. Op nummer 8.

0: Verelli zonder het te weten. Vorige week stond Laura Lynn op 5, 2 plaatjes gedaald. Nu op 7 met gesloten ogen.
1: Jos van Meer.

was hij. Och, wat een raas zeg. Ik zie kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, maar dit ga je allemaal gedaan deze weekend. Hé? Hey?

0: vroegere suppertape. Vier takt uit Antwerpen. Maar dat had je natuurlijk al gemerkt. Schat van een vent, vorige week 9 en nu op nummer 6.
1: Vrienden van de Vlaamse top 15. Ik ben Stoffel. Ik vind het leuk om in de Vlaamse top 15 te staan.
0: En wij ook. Dag Stoffel. Van 7 naar 5. Oh,

0: Twee sprongen vooruit voor Stoffel van 7 naar 5 met Oelala.
1: Dit is jouw zomer.
2: De Vlaamse top 15.

Een liedje van vader Abraham en het grote succes voor Mieke, maar door vele artiesten gecoverd, zoals deze, Sasha en Davy, blijven staan op 4, mijn engelbewaarder. Deze week op 3, Axel Lijn. Dans mee met mij.

0: vorige week op 1 en nu op nummer 3. Axeleen, dans mij met mij. Van 3 naar 2, Bart Kael, zot verliefd.
1: Hi, ik ben Bart Kael en je zou een keer moeten weten hoe leuk het is om in de Vlaamse top 15 te staan.

0: overzicht van de Vlaamse top 15.
1: Op nummer 15, Feit met Vamos a Bailar. Op nummer 14, Nick Bernard, Wachtzaal. Op nummer 13 komt van 11, K3, De Zomer van Yola Lele. Eerste en enige nieuwe op 12, DJ Frank met Fiesta. Van 8 naar 11, Phil Hunter, Ik Zing Telkens YOLO. Van 12 naar 10, Christophe, Ik Geloof Nog in Mijn Dromen. Op nummer 9, Gunter Neefs, Bluff, Bluff. En van 6 naar 8, Ivan Verelli, Zonder Het Te Weten. Twee plaatsen gezaakt, van 5 naar 7, Laura Lynn, Met Gesloten Ogen. En van 9 naar 6, een duizendstijger, Viertakt, Schaat van een Vent. Van 7 naar 5, Stoffel, Oelala. En op 4, Sasha en Davy, Mijn Engelbewaarder. Vorige week 1 en nu 3, Axel Leen, Dans Mee Met Mij. En van 3 naar 2, Bert Kael, Zot Verliefd. En we hebben een nieuwe nummer 1, vrienden. Van 2 naar 1, Gert Nevians. Dit is Anne Leen.
2: Nummer 1 in de Vlaamse top 15.
3: Hey vrienden van de Vlaamse top 15. Ik ben Gert Nevians. Dit is mijn nieuwe single Anne Leen.

0: Nummer 1 in de Vlaamse top 15. Gert Nevians met Annelien.
1: Van op de Zeedijk te Oostende.
2: Met een live publiek.
1: Dit was de Vlaamse top 15.
0: Bedankt aan ons publiek op het terras. Dank aan jou luisteraar. En volgende week zijn we opnieuw op de Zeedijk, maar dan in Blankenbergen. De supertip, die heb je nog te goed. Mike Delano en Zomer aan Zee. Beleven en welzijn, tot volgende week.

hebben wederom een mooi lijstje gemaakt voor deze Terug naar Toen met pareltjes van toen. Het komende uurtje kan jij er samen met mij wederom van genieten, vrienden. Welkom dus in deze nieuwe show van Terug naar Toen.

Ja, ja, wat voor een hit was het dus voor deze Guus Meeuwis en zijn kedenkedenk per spoor. We blijven bij die mooie oudere platen van toen, want daarvoor is deze show. Terug naar toen dus. En wie kent deze nog? Een hele mooie van Bobby Prins, ergens ver in Arizona.

trouwens meegenieten in deze Terug naar Toen. Van dat mooie stemgeluid van deze dame. Ja, die intussen al de 90 is gepasseerd. Ik geloof 92. Deze Nana Mouskouri.

Apaches met deze mooie Sugar en Wiltura, die heeft het dus over een thema. Vrienden, dat kan zo belangrijk zijn in je leven en die moet je natuurlijk blijven koesteren, want dat is iets wat niemand van ons kan missen. Echte vrienden. De mooie dus van Wiltura en daarmee zitten we terug in het jaar 92.

Door een mooie stemmen, deze van Claude Bagzotti. En we gaan deze stem ook nog eens laten horen aan jullie. In 1980 stopte ze ermee. Jammer genoeg, maar dit is een van haar mooie successen. Marva.

Een van zijn vele prachtige songs van deze Paul Severs. En daarmee zaten we al in de 80er jaren terug met die mooie Slow. The Lady in Blue, dat kennen we toch nog allemaal zeker van deze meneer Jude Holland.

deze nog eens graag voor jou onder het stof onderhaard. Peter Kent met zijn It's a Real Good Feeling. En dan ligt ook een van zijn grootste succesnummers. Corrie Konings heb ik vandaag ook nog eens meegebracht. Met een liedje dat je niet zo vaak te horen krijgt. Maar toch is het een leuke meezinger. Die zaterdagavond.

Ricky Nelson met zijn Traveling Man vrienden. En zo zijn wij toegekomen aan het eind van deze muziekshow, dus terug naartoe. Heel graag tot een volgende keer en nog veel plezier toegewenst met onze andere collega's. En vandaag sluiten we af met een echte Vlaamse klassieker, Ricky Gordon en Heimwee naar jou.

Baby, Mary J. Blige en Family Affair. Een nummer die ze schreef samen met haar broer Bruce Miller. Maar ook bijgestaan door Camara Camben, Michael Ezona en de producer Dr. Dre. Die ook de producer was van No More Drama, het album die ze uitbracht net na het millennium. Fijn dat de radio terug aanstaat voor een uur lang de grootste hits. Dit is The Music Machine. Hier herbeleef je je mooiste muzikale herinneringen. Dat doen we nu.

muzikaal kunststukje is het. Uit 1978, The Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. Een nummer die werd geschreven door Jeff Lynne toen hij op verblijf in Bessens was in Zwitserland. Het was daar al 2 weken miserabel weer toen ineens de lucht openbrak en de zon tevoorschijn kwam. Mr. Blue Sky is de afsluiting van hun 7e studioalbum, de LP-kant 3 van Out of the Blue. Er waren nogal wat discussies over die laatste woorden in het singeltje. Er werd niet gezongen Mr. Blue Sky, maar kennelijk wel Please Turn Me On. Dit is The Music Machine met Billy Joel.

die Good Night My Love, Sleep Tight My Love zou in dit geval misschien wel eens de laatste keer kunnen geweest zijn. Een soort van afscheidskusje van Roy Orbison. Plaatje ging over afscheid nemen en ontrouw. Uit 65.

Wat een fijne disco classic. George McRae's en Rock Your Baby. Als je zelf nog een suggestie hebt voor de Music Machine, een bepaald plaatje die je nog eens wilt terughoren, weet dat je dat gewoon kan aanvragen. Zet het even op mail en stuur het naar degrootstehits at

baby, don't change your mind. Het is origineel van de soulgroep The Stylistics uit 1976. Een jaartje later nam Gladys Knight en de Pips het op. In Amerika is dan het grote succes van de groep al voorbij. Net zoals bij hun nummer 1 hit Midnight Train to Georgia uit 1973. Tijd nu voor Nederlandstalig werk. Dit is Ben Kramer.

0: Radio. Everybody listens to the radio van de Dolly Dots kwam uit 1979. Ze werden destijds omschreven als de 12 mooiste benen van Nederland. Ja, 6 sterke dames hoor, die Dolly Dots. En nu we toch in Nederland zijn, wil ik daar even blijven zetten. Misschien iets wat luider, want dit is mooi hoor. Gordon.
1: Kon ik nog maar bij je zijn?

Wat een schitterende classic. John Denver bij ons met Take Me Home Country Roads. Ik zei het eerder al, als je een suggestie hebt voor de Music Machine, een bepaald plaatje die je nog eens wilt terughoren, stuur het me gewoon even door. De grootste hits @gmail.com. En dan zit je plaatje volgende week al in de radioshow.

Het is een lied waarvan de muziek en de tekst geschreven werd door de Nederlander Werner Teunissen. Het werd een zeer grote hit van de Nederlandse muziekband Pussycat. Teunissen die liet zich inspireren door de hit Massachusetts uit 67 van de Bee Gees. Het nummer ging over de teleurgang van de countrymuziek en de opkomst van de rockmuziek. In de muziek waren dan ook duidelijk momenten te horen van rockklanken en country-invloeden die het nummer overheersen. Volgende week dan zitten we hier weer, een uur lang voor de grootste hits, want deze music machine die loopt stilaan op zijn einde. Maar ik wil u wel nog laten met de wereldhit van Tuárez. Dit is weer Bisto.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek.
3: Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
4: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Een half minuut of 25 ongeveer pak een beetje een mooie plaat uit de jukebox vandaan. Welke het gaat worden, echt geen idee. En zo richting het eind van deze show een dubbele Andreas, een senior in Double Dre. Lekker mee zingen, dansen, lallen, kijken wat je doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we ineens in 1987 met... Jackie Wilson.
2: 80s classic.

Wat gaat de tijd toch al wel sneller, hè? 2020 was dit sneller. Met een mooie titel met kleur. Daarvan hadden we Five, Keep On Moving uit 1999. We begonnen in het blokje van 3 in 1987 met Reed Petit. En die was van onze grote vriend Jackie Wilson. Jackie Wilson, ja, die groeide op in Detroit. In 1953 sloot hij zich aan bij de groep Billy Ward and the Dominoes. In die tijd kreeg hij veel fans, waar onder andere Elvis Presley. In 1957 begon Wilson's solo-carrière met het nummer Reed Petit. Kun je nagaan hoe oud het nummer al is. Maar in 1987 is het daarom ook opnieuw uitgebracht. In 1975, by the way, kreeg Wilson een hartaanval op het podium tijdens het zingen van Lonely Teardrops. Hij raakte in coma en ontwaakte niet meer. Na ruim 8 jaar in het ziekenhuis te hebben gelegen, overleed hij in 1984 op 49-jarige leeftijd. Helaas, dat zijn dingen die gebeuren. Eens even kijken, volgende blokje van 3 alweer. Ja, we hebben weer een mooie voor je klaarstaan. Dit zijn Godly en Cream.

0: Whistle, zo heet dat ding. Will you blow my whistle? Nou ja, vooruit te maken. Flo Wright was dat, uit 2012. Daarvoor hadden we de Sunshine Anderson en Heard It All Before. Heard It All Before uit 2001. En we hadden natuurlijk Godley & Cream, die ontsproten trouwens uit 10cc en Under Your Thumb uit 1981. Was dat alweer, meestal eens thuis.
1: Hey, ja. Volgens mij is het tijd voor de jukebox.
0: Absolutely. Muntje gaat erin. Dus even kijken. Wat drukken we in? Wat zullen we doen? F. De F. Ferdinand 7. Ferdinand 7 drukken we in. Eens kijken wat dat gaat worden uit de oude jukebox die hier rechts naast mij staat. En je nu gaat beginnen wat er een beetje komt. Oh, dit is herkenbaar. We gaan terug naar 1971. Dames en heren, jongens en meisjes.

blijft het altijd nog een mooie bass riff vinden in dit nummer van Alanna Miles en Black Velvet 1990. Daarvoor hadden we Bloem, Ik Wil Alleen Bij Jou Zijn in 1982. En The Fortunes, daar begonnen we mee. Here Comes That Rainy Day Feeling Again uit 1971. The Fortunes, ja, een apart verhaal, want dat was een Britse popband die vooral succes had in de jaren 60 en 70. Hun grootste successen zijn You've Got Your Troubles, Here It Comes Again, Here Comes That Rainy Feeling Again, zoals we altijd gedraaid hebben, en This Golden Ring. Ze zijn ook bekend vanwege hun nummer It's The Real Thing, dat de groep voor een Coca-Cola reclamespotje had opgenomen. Maar daarna niks meer van gehoord. Het werd eigenlijk een band die alleen maar een beetje de oldies vertegenwoordigde. Ze traden hier of daar wat op en dat was het dan ook wel. We gaan alweer naar het volgende blokje van drie. We gaan naar 1986. De titel is

0: Eigenlijk heet hij You're Only Human, en 1985 van Billy Joel. Daarvoor hadden we Jerry-O en Elvis Crespo. Niet Presley, maar Crespo met Bailar. En we begonnen dit blokje van drie met OMD, oftewel Orchestral Maneuvers in the Dark, Forever Live and Die, en 1986. Een van mijn favoriete bands daar, by the way. We kijken even naar het klokje, want we moeten wel... we zijn heel mooi op tijd. Helemaal niks aan de hand. Dus we kunnen met een gerust hart door naar het tweede item in deze show. En iedereen weet het inmiddels. Het is weer tijd. Voor
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Bonne sera.

0: weekend boven de 25 graden uitkomen. Temperaturen die aanvoelen als een zomernacht in Griekenland. Eerder vandaag is een gevangene op spectaculaire wijze ontsnapt uit de gevangenis. De Oranje Top 30.
1: Ay, madre mía.
2: Nummer 21.

0: aflevering van de Oranje Top 30. De lijst van deze week. Er zijn er 4 blijven staan en we gaan er 4 nieuw welkom heten. We gaan van start met het eerste overzicht van de Oranje Top 30 van week 32. Op nummer 30, Wesley Bronkhorst, Ik Drink Rosé. Hij staat inmiddels 10 weken in de lijst en in die 10e week zakt hij 10 plaatsjes van 20 naar nummer 30. De nummer 29 is voor Guido van de Graaf. Ciao, doei, adios staat 8 weken genoteerd en zakt 4 plaatsjes. 1 plaatsje verlies in de 5e week voor Yves Berendsen. Met Misschien is het tijd staat hij deze week op nummer 28. Doorgestegen van 29 naar nummer 27 in de 2e week. Henk Benaar, Ik Lach Als Een Clown. Roet du Soleil van Wolter Kroes staat 14 weken in de lijst. Zakt in die 14e week van 11 naar nummer 26. De eerste van de 4 nieuwkomers mogen we begroeten op nummer 25. Joey Nicolai en Tinto Di Verano. Circus Tent van Likkepair is de 2e nieuwkomer en zij komen binnen op nummer 24. En de 3e nieuwkomer is voor Marco Schuitmaker. Loesu komt binnen op nummer 23. Zakkende van 17 naar nummer 22 in de 14e week. Lil Kleine en Samuel Welten met Maak Me Nou Niet Gek. En dan als laatste in dit eerste overzicht op nummer 21. Doorgestegen vanaf 24 in de 3e week Oranje Top 30. Jeffrey Kuipers met Veel Te Lange Nacht.
1: De Oranje Top 30.
2: Hoogste nieuwe binnenkomer.

Het tweede overzicht van de Oranje Top 30 van week 32 ziet er als volgt uit. Op nummer 20, de 3J's met Losvast. Zij staan 11 weken genoteerd en zakken in die 11e week 1 plaatsje. De vierde en daarmee hoogste nieuwkomer mogen we begroeten op nummer 19. De Gebroeders Co. met Proud to be Fout. Het is de tweede week voor Jan Biggel. Wat kan het leven toch mooi zijn, stijgt in die tweede week van 26 naar nummer 18. En ook winst voor Amar. Stem in je hart stijgt in de vijfde week 1 plaatsje door. En daarmee is hij de nieuwe nummer 17 geworden. Marco de Hollander was vorige week de nummer 22, maar in de achtste week doet hij goede zaken. In die zomernacht stijgt door van 22 naar nummer 16. Op 15, Raymond Hermans met In de Boeken. En het is de tiende week in de Oranje Top 30 voor Raymond Hermans. Ook 10 weken voor Sieneke. Ik doe wat ik wil was vorige week de nummer 13 en deze week nummer 14. Rousseau en Mart Hoogkamer met Pak Mij zakken in de vijfde week 1 plaatsje van 12 naar nummer 13. De nummer 12 is deze week voor Senna en Sven Versteeg. Met Vuurwerk stijgen zij 2 plaatsjes door in de vierde week Oranje Top 30. En dan als laatste in de tweede overzicht, doorgestegen van 15 naar nummer 11, Monique Smit met Niet naar huis. De

0: En dan is het nu alweer tijd voor het laatste overzicht van de Oranje Top 30 van deze week. De top 10. Met op nummer 10 Jeffrey Heesen en Loco. Hij zakt één plaatsje in zijn zesde week Oranje Top 30. Het is ook de zesde week voor Stef Ekkel. De klok die tikt maar door. Was vorige week nummer 10. En hij boekt één plaatsje winst en is daarmee de nummer 9 geworden. Zakken er van 4 naar nummer 8 in de vierde week. Frans Duits en Lange Frans met Tour de France en Hey Fransie. Blijf toch bij mij van Robert Pater was vorige week de nummer 7. En daar is hij blijven staan in zijn vijfde week top 30. Ook de nummer 6 ongewijzigd, dus blijven staan. Corrie Konings met Er hangt iets in de lucht. Amore. De nummer 5 is deze week voor Tino Martin. Jong en Dom zakt in de 11e week van 3 naar nummer 5. Dan op 4, Ferry de Lids en Jacques met Baco in Monaco stijgen de heren door in de 8e week van 5 naar nummer 4. Helemaal Hollands kwam vorige week nieuw binnen op nummer 16. En in de tweede week Oranje Top 30 stijgen ze door naar nummer 3 met Titanic. Op 2 blijven staan in de 10e week Oranje Top 30 Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. En de nummer 1 is ongewijzigd. Inmiddels heeft hij 22 weken te pakken in de Oranje Top 30. En hij is net zo één als vorige week. Justin de Wild en Cheerio. En tot zover de Oranje Top 30 van week 32. Wil je de lijst nog een keer nalezen? Kijk dan op oranjetop30.nl. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week.
1: Nummer

0: mooiste muziek.
1: Radio Goudhaalders.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels. Zomer met Stef Tielemans.

0: is een plaat welke we haalden uit 1984. Talk Talk and Such a Shame.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: De zon schijnt, de dagen zijn lang en de mooiste herinneringen klinken beter dan ooit. Welkom bij de Muzikale Parels in de zomer van 2026. Het programma waarin we je meenemen naar de grootste klassiekers en de vergeten pareltjes uit de vorige eeuw. Geniet vooral van de heerlijke zomerse muziek, verrassende verhalen achter de hits, een vleugje nostalgie en natuurlijk onze vaste rubrieken zoals een One Hit Wonder en de hitstory met Christophe Van Dam. En dit komt uit 1980. Dit is Stevie Wonder en de Master Blaster.

0: Dat werd uit de Golden 60s 1963. There Goes My Heart Again van Fats Domino. En het is alweer tijd om een zwart vinylplaatje op onze platendraaier te leggen.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 4 juli 1978. Met een nummer dat komt uit de film Grease. Het werd speciaal voor de film geschreven door John Farrar. Aanvankelijk waren er twijfels over het nummer of dit wel zou passen. Toch groeide het uit tot een gigantische hit. Wereldwijd werden er miljoenen exemplaren verkocht. Het nummer stond 9 weken op nummer 1. En de film zorgde voor een enorme boost in de populariteit. Olivia Newton-John die brak hiermee definitief door in België en Nederland. Samen met John Travolta vormden ze een iconisch duo. En het nummer blijft één van de bekendste filmsongs ooit.
1: Dit is een 70s vinylparel.

Dochter van 9 verraste me vorige week met de vraag of ik deze groep kende. Tuurlijk kennen we deze. Die gaat al 3-4 generaties mee. Uit de 90s waren dit The Spice Girls en Say You Will Be There. Christophe Van Dam is ondertussen ook aangekomen in de studio. Zometeen Hit Story.

0: Chicago uit 1984 met Stay the Night. En dit was Franstalige muziek van Art Sullivan samen met Kiki. Et si tu pars?
1: De geschiedenis van de hits.
2: De geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: Het verhaal achter de hit Yo-Yo van Plaza is er een van razendsnel internationaal succes, gevolgd door een abrupt einde. In de vroege dagen van VTM en de hoogdagen van de New Beat scoorde het trio een enorme hit met Yo-Yo. Ze stonden bekend om hun iconische rode outfits en herkenbare danspasjes. Het nummer was niet alleen bij ons populair. Plaza scoorde ook in de buurlanden en zelfs in Mexico en Brazilië met Yo-Yo. Echter, het succes stopte plotseling door een juridisch conflict over geld. De bandleden mochten de naam Plaza niet meer gebruiken. Een poging om onder de naam Alpha door te gaan mislukte, waarna de groep uit elkaar ging. Bij ons stond het nummer begin jaren 90, maar liefst 15 weken in de hitlijst.
4: Een

0: pitstrand met rechts de cocktail in de hand. En links misschien de zonnebril die je even moet afzetten. Cocktailplaat voor vandaag was afkomstig van Wham en de Club Tropicana.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.

0: geslaagde cover van een nummer dat eigenlijk werd geschreven door Neil Diamond en opgenomen door Cliff Richard in 1965. Danny Fisher and Just Another Guy.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: We gaan naar het begin van de jaren 80 met een vergeten parel die bijzonder goed deed in diverse discotheken in die tijd. Ken je deze nog?

0: De gouden klassiekers uit de Golden 60s. Alberto Cortez en Suku Suku.
1: Een one hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1977 met Racing Cars. Deze Britse band uit Wales brak door met deze indrukwekkende single. They Shoot Horses, Don't They? Het nummer werd geïnspireerd door de gelijknamige filmklassieker. In het Verenigd Koninkrijk haalde de top 15 en ook in Nederland werd het een hit. De band trad dat jaar zelfs op Pinkpop. Ondanks latere releases bleef dit hun enige grote succes. Zanger Garrett Mortimer die werd later backingzanger voor grote artiesten. De groep kende een reunie in het jaar 2000, maar uiteindelijk viel het doek definitief in 2010. They Shoot Horses, Don't They blijft een cultklassieker.
1: Een one-hit wonder.

naar de vroege jaren 80 met een echte klassieker van Shalamar, I Can Make You Feel Good. Verscheen in 1982 op het album Friends. En Shalamar die stonden bekend voor hun aanstekelijke mix van soul,

Maar eerst keren we nog eens terug naar 1976. The Things We Do For Love. Laten we even luisteren naar 10cc.

10cc en The Things We Do For Love. Het bracht ons naar het einde van deze aflevering van de muzikale parels hier op je favoriete radio. Volgende week dan doen we het graag terug opnieuw op zoek gaan naar die mooie muziekjes uit de vorige eeuw. En vandaag besluiten we op een rustige manier. A Little Bit Further Away en Kokomo. Nog een fijne zomer en tot volgende week.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: En hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
4: Hey, welkom hier in de jaren 70, 80 en 90. In dit eerste deel mag je volgende hits verwachten. Radio.

zanger schreef dit nummer in een rumoerig appartement, waarbij er continu op de deur werd geklopt en daarom dus deze grote hit. Hey, welkom, dit is alweer een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90.

In Griekenland rijden bewoners nog altijd over een ingestorte brug. De brug in Larissa zakte 3 jaar geleden in na een storm. In het midden hangt hij nog maar een paar centimeter boven de rivier. Toch gebruiken veel mensen de brug elke dag. Ze lopen eroverheen of rijden er met de auto over. Dat doen ze op eigen risico. Het herstel laat nog altijd op zich wachten.

tijdloze klassieker van Tears for Fears. We steken de grens over naar Nederlandse bodem, want eind jaren 80 dook daar een zanger op die het publiek regelrecht de zalen inzong. René Vroeger brak in 1988 definitief door met Are You Ready for Loving Me? Wist je dat René voor die tijd jarenlang als amateurbokser in de ring stond en als chauffeur werkte voordat hij doorbrak? Nice.

Het was weer even tijd voor een DAFKE hier in de jaren 70, 80 en 90 met deze Brothers. Zo dadelijk gaan we even kijken wat er vandaag allemaal in de krant stond, jaren geleden. We gaan het hebben over 8 augustus. Eerst nog de stem van Annie Lennox. Deze van de Eurythmics. Would I Lie to You?

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 8 augustus vandaag, er was de opname van een historische foto van de Beatles terwijl ze over een zebrapad lopen. Deze foto verschijnt op de cover van hun Abbey Road album en dat vandaag in 1969. Een bende van 15 personen pleegt een overval op de nachtposttrein van Glasgow naar Londen en maakt 2,3 miljoen Britse ponden buit. 13 overvallers worden weliswaar later opgepakt, maar het geld wordt nooit teruggevonden. En dat vandaag in 1963. Een aardbeving was er ook, met een kracht van 3,5 op de schaal van Richter. En die treft de provincie Groningen. De oorzaak is waarschijnlijk de plaatselijke gaswinning. En dat vandaag in 2006. En de Wereldvoetbalbond FIFA publiceert de allereerste wereldranglijst. En dat vandaag in 1993. En er was de openingsceremonie van de Olympische Zomerspelen in Peking. En dat vandaag in 2008.

Mutt en deze Tiger Feet. En van 1974 springen we naar 1987. De Bengals scoorden een wereldhit met een cover van Hazy Shade of Winter. Het nummer werd oorspronkelijk geschreven door Simon & Garfunkel in de jaren 60, maar de Bengals gaven er een eigen twist aan voor de soundtrack van de film Less Than Zero.

Het gaat vooruit allemaal, zo is het eerste uur alweer om. Het tweede uur, dat komt eraan zo dadelijk. Ik heb nog eerst deze mooie popsong om dit uur in schoonheid te eindigen. Coldplay en Live in Technicolor.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
0: En hier zijn ze weer, de jaren 70, 80 en 90.
2: Heel welkom in het tweede deel, mag je deze iets verwachten.

Too late for goodbyes. Wat mij betreft is het too early, want we hebben nog een heel uur grote hits hier in deze aflevering van de jaren 70, 80 en 90. Met nu even naar de jaren 70. Sweet. Een machtig nummer blijft het, hè. Fox on the Run.

Voor de maand augustus gaan we eens even kijken op het lijstje wat er nog aankomt. De Internationale Dag van de Jeugd is er op 12 augustus. Dan is er ook de Internationale Dag van de Linkshandigen. En dat op, even kijken, 13 augustus. En Hemelvaart, dat komt er ook nog aan. En dat op 15 augustus.

Dat was Katie Dennis met Touch Me All Night Long. Katie Dennis was in de jaren 90 een grote popster. Maar wist je dat ze achter de schermen een van de meest succesvolle songwriters aller tijden is? Ze is namelijk het brein achter gigantische hits zoals Toxic van Britney Spears en Can't Get You Out of My Head van Kylie Minogue.

Welke beroemdheden mogen er gaan feesten vandaag? Shawn Mendes is jarig, die wordt er 28 vandaag. Dan ook nog Jelle Kleijmans, een Belgisch acteur, wordt er 41. Vanessa Amorosi is ook jarig, een zangeres, beter gezegd uit Australië, wordt er vandaag 45. En Dustin Hoffman, een Amerikaans acteur, wordt er 89 vandaag.

Wist je dat dit nummer ten tijde van de release in 1972 door diverse Amerikaanse radiostations werd geboycot? Ze dachten namelijk dat horse een geheime slangterm was voor heroïne. De bandleden moesten keer op keer uitleggen dat het nummer gewoon ging over de stilte van de woestijn en het verlangen naar de natuur. Sorry.

Rio, dat staat ook nog op een lijstje, heb ik ook nog niet gedaan. Peter Allen was dat met deze grootheid. Dit waren ze alweer, jaren 70, 80 en 90, maar muziek voornamelijk uit die periode. Volgende week zijn we er ook weer, uiteraard, met een nieuwe aflevering. En wij sluiten toepasselijk af met Back Home. Dat is een vergeetheid van Golden Earring. Graag tot volgende week.

0: er is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Ladies and gentlemen, get ready for DJ Kickin'.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Be welcome. This summer, it's gonna be real hot on your radio. This is your weekly summer party. Only the best summer beats in the mix.

via je favoriete radiostation. En in deze zomer hebben we enkel maar de betere zomerse dancebeats in de mix. En we hebben ook een aantal klassiekers in onze playlist in dit uur. Laten we alvast starten met deze gekende. Dit is 9 Do's en Finder. Geniet van de beats en de zomer.

zon schijnt volop, de dagen zijn langer en de nachten zijn warm. Het is tijd om het volume wat hoger te zetten en je onder te dompelen in de beste house en dance beats van dit moment. Van zonnige festival vibes tot pompende club tracks. Alles komt voorbij in één energieke mix. Welkom bij de Land of Dance Summer Mix, de soundtrack van jouw zomer.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Be welcome. This summer, it's gonna be real hot.

om even alles los te laten en mee te gaan met de energie van de dancefloor. De beste tracks, perfect gemixt en helemaal in zomerse mood. Welkom bij de Land of Dance Summer Mix in de zomer van 2026.

0: Geef nooit op, beste vriend, en blijf recht. Geef nooit op, beste vriend, en blijf recht.
1: Radio Groothaaltert, het station waar muziek in zit.

0: alles wat
1: Radio Handhavend.
2: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothaaltert.

0: You just thank the Lord.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Europa.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert. Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groot Aaldert.
2: De Hartsavonden en de Spreek.
3: Geweest.

0: What's going on there?
1: Well, we're in love.
0: Now listen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Dit is Radio Groot Aaldert.